0: TI-642 Resume Navigation Direct Semi Instrument 5000.
1: 7 QTM, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QTM, 5000, 7 QT